0: Alhoewel hierdie liedjie in 1992 toe teruggaan, Snap, Rhythm is a Dancer. Vanoggend het ons lekker gespeel met ons Feel Good Mystery Year. Dit was 1987. Subbel herinneringe en nostalgie. Een ander president en een baie interessante tijd voor Suid-Afrika. As jy uitgemis het op het, ons het gepraat van, we talked about a Black Monday, The Simpsons that premiered as well as the Tracy Ullman show. Movies during that time, Dirty Dancing, Fatal Attraction and Lethal Weapon. Paar van julle het geraai tussen 1986 en 87. Why? Because music like Whitney Houston and I Wanna Dance With Somebody and George Michael and Faith made it to our radios. Ek moet ook sê, die kassetspeler, the cassette tape was king during that time. It was really fun to play. Remember tomorrow again, our Feel Good Mystery Year here on Jacaranda FM. Jacaranda, your number one.
1: Feel Good Station.
2: Jacaranda FM,
3: your number one feel good station.